0: c'est normal.
1: Hoe voel jij je in je vel?
0: De Fabien, de Fabien.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
0: Je comprends.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.